Yeah, that's the way it goes. Dutch Talks waren dat met Love Me Like Crazy. Over dat kleine lokale Linda label. Want vorig, dat is instrumentalische Boogie Joe Mr. Piano Henderson erbij. Met een Coffee Bar Jive. Van zijn Engelse EP. Aus 1958. Alright, the train kept rolling. Richtung Cincinnati, Ohio. Eddie Clean at Vincent Hamburg here. Met Lonesome Train.

Johnny Duncan in Rockabilly Style. We hebben er een natje gespeeld. Frankie Lyman met Jailhouse Rock. Aansluitend Bob King. Uit Canada met Hey Honey. Af Rodeo Records. Uit 1959. En am Schluss een Rockabilly Medley van Johnny Duncan. Uit 1958. En deze medley had er gespeeld. Razor Ruckus Tonight. Aansluitend zijn bekantes Rockabilly lied Rockabilly Baby. En am Schluss die Tour. In 1958 eingespeeld in de IBC Studios. Portland Place in London. Alright, Rider Gates. Met country music. Uit de Sun Studio van Sam Phillips. Sam Phillips had in die 50 jaren nog zeer veel country music geproduceerd in zijn Sun Studio. Damals niet veröffentlicht. Uit de Sun Stable. We hebben jetzt hier de Dixieland Drifters met I'm Gonna Find Her.

Bob Daddy, de Louisville Bappers waren dat. Vrouwen draaien naar gespeeld. Een live radio transcription van Jim Reeves in Kansas City, USA met de Hank Williams Classicer Roadie Poly. Aansluitend Twisted Rod erbij met Get on the Train of Rhythm Bomb Records. Aansluitend dat is instrumentalische madness van de Rhythm Rockers. Want dan zoals also de Louisville Bappers met Big Bob and Daddy. Alright, we rocken bappenstappen strolen gemiddelig weiter. On Honky Tonk Hardwood Floor. Hier is Johnny Harten, 1958, Columbia Records.